en gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Manuela. Manuela.
1: Rijnstreek FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, dat is de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Het officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en lokaal burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Live.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Goedemorgen, beste mensen. Dit is Jazz op Zondag. Mijn naam is Ria Wicht en we zenden uit van de studio van de RTV Rijnstreek in Wageningen. En we luisterden naar een enthousiast nummer van Franse muzici. En dat zijn Le Barbecue. Nou, hoe mooi is het om met een barbecue te beginnen op een zondag? Wel een beetje vroeg nog, maar dat doen we dan straks, hè? Dus we luisterden dus naar een leuke band en die had een stuk en dat heette Kopenhagen. Nou, daar is het ook te doen vaak in Kopenhagen met de jazz. En waar het ook vaak te doen is met de jazz is in Engeland. En daar gaan we het nu over hebben. Ik heb 2 stukken muziek gekozen. 1 van Chris Barber, wat hij vaak uitvoerde. En dat is Bugle Call Rag.

was Chris Barber Band uit de goede oude tijd, 1955. Dus de tijd waarin Chris Barber eigenlijk zo begonnen was, of enigszins begonnen was al één of twee jaren, met Monty Sunshine op de klarinet, Lonnie Donegan op de banjo, Pat Helcox op de trompet en Ron Bowden drums en Jim Bray bass. De gouden tijd waarin de band zich ontzettend al vestigde in de muziekscene. Dan mensen, de andere die dat ook deed in Engeland, dat was Mr. Ekerbilk met zijn Paramount Jazz Band. Iets later dan Chris Barber begon die, maar we gaan luisteren naar ook een mooi stuk van de band, zoals ze vaak optraden, Blaze Away door Mr. Ekerbilk.

dat was Mr. Eckerbilk. En we horen hierin de befaamde mensen uit die tijd. John Mortimer op de trombone, Ken Simms op de trombet, Jay Hawkins op de banjo en Ernie Price en Ron McKay op de drums. Mr. Eckerbilk, ook altijd weer in voor een gezellig plaatje. Hij werd vroeger als een beetje als een grappige vriend beschouwd. Het was een lad in het Engels, om even te kijken. Dat was hartstikke leuk. Dus mensen, we gaan verder naar iets anders van de plaat Best of British, die ik weer heb gekregen van Dick Groeneveld uit zijn nalatenschap, die hij ons geschonken heeft om heel veel muziek te laten luisteren voor u allen. Namelijk 270 cd's met van alles en nog wat. Ik moet elke keer weer grasduinen om iets bijzonders te vinden. En dat is nu wat ik vond met deze plaat, die heet Best of British. En we gaan luisteren naar een band waar ik zelf nog nooit van gehoord had. De Saints Jazz Band. En het nummer heet Tiger Rag.

Dat was de Best of British en de Saints Jazz Band met Beale Street Blues. En nu gaan wij over naar wat andere nummers weer. Niet meer alleen Engels, maar ook wat Nederlandse bands die we tussendoor even laten horen. Nu, en buitenlandse ook wel hoor, maar niet alleen maar Engels. Dan gaan we over naar de eerste. Dat is van de Deep Creek Jesuits. Dat is een band uit België en Nederland. En die hadden bedacht dat ze maar clarinet marmalade gaan doen. Dus daar gaan we nu naar luisteren.

0: Dat was de Deep Creek Jazz Eats onder leiding van Herman van Spouwen. En ik heb wel eens gezien dat ze ook actief waren met Huub Jansen, Wijlen Huub Jansen, die we nog goed herinneren van de Amazing Band en van de Dutch Swing College Band. Nou mensen, dan gaan we door met een andere band, en namelijk uit Denemarken, bekend bij allen, Papa Boo's Viking Jazz Band met Blueberry Hill.
1: Welk nummer was dat?
0: Dat is nummer 6 van deze cd.
1: Ah, ik heb eruit hoor.
2: I

Dat is dus Blueberry Hill van Papa Boo's Viking Jazz Band. Mensen, dan gaan we over naar de Russische band uit Chelyabinsk, de Uralsky All Stars, die zich heel erg goed in Europa geprofileerd hebben. Ze hebben heel hard gewerkt daaraan, onder leiding van Oleg Plotnikov, en ontzettend veel concerten gedaan in diverse landen, van het noorden tot het zuiden. En nu gaan we luisteren naar een nummer dat heet Sessie Bon.

de Uralski All Stars. En nu, mensen, gaan we verder met ook een heel mooi nummer, wat ook overal heel erg gewenst wordt, van de Cannibal Band uit Engeland. Cannibal and his jazz band. En dat nummer is Samantha.

0: was Kenny Ball en his Jazzman. Nu mensen, komen we aan het moment dat ik even wat ga vertellen over wat er dit weekend en daarna gaat gebeuren in de jazz in Nederland. Aanstaande weekend kunt u in Enkhuizen naar het jazzfestival. Maar dat is een beetje ver, hè? Dichterbij is ook heel fijn. Dat is in de Koempoelan in Brombeek in Arnhem. Op aanstaande zondag om 14:00 de Hot Pedal. En dat is nog steeds het grote feest van 50 jaar jubileum van de Storyville Jazz Club. Nou, 50 jaar, dat is best een lange tijd. Dan kunt u ook terecht dit weekend nog in de Zandloper in Breda, waar om 15:00 de jam session begint, die nu de laatste keer deze zomer is en dan weer later begint. Verder, daarna, in het komende week daarna, dat is dus op 12 tot 14 juni, in Amersfoort, de Musicians Paradise in de Nieuwe Stad. Met ontzettend veel mooie bands die door Alexander Beets allemaal daar weer neergezet zijn. En zeer de moeite waard, want het is altijd heel gezellig. En verder, dichterbij, kunt u op zondagmiddag, nou eigenlijk rond 11:00, niet middag, maar 11:00, bij het kasteel van Zeerenberg, in het café daar, Herendubbel, naar Dr. Jazz & Co. luisteren. Nou, ik denk dat ik nu bijna alles gehad heb, behalve Gouda. 27 juni is er in dat weekend een heel mooi jazzfestival waar ook van alles los is. Onder andere de Dutch Swing College Band, Michel Varenkamp, Birdie Seven en de Breda Jazz Festival All Stars. Nou, ik zou zeggen, genoeg gezelligheid om op te zoeken en leuke muziek te horen. Nu gaan we weer verder met de volgende muziek. En dat is van de band The Temperance Seven. En dan gaan we luisteren naar het nummer 1 van deze cd. En dat is Waterloo Road.
1: Walking down the street today, I saw a girl across the way. I asked her where she's going. She said, come with me. She took me down this avenue, where I met all the folks she knew. Then we stopped and chatted, and passed the time away.
2: Down Waterloo Road.
1: Ha! I remember it well. Down Waterloo Road.
2: Friday nights.
1: Yes, Friday nights, and the day after. You could never get a taxi after midnight. We all went down this cellar, where we met this happy fellow, playing cakewalks on his guitar all night long. His picking sounded scratchy, but his music was so catchy. We all got up and joined him and sang this song.
2: Down Waterloo Road.
1: Yes, Waterloo Road. I remember you could never
2: down
1: get a drink after
2: Waterloo
1: time there.
2: Road.
1: Friday night was all right.
2: Friday

0: now the birds are cheeping, and we all feel kind of sleepy. The morning tide is rising, and the moon is gone. But still that feeling lingers, still I hear the singers. I'm walking along the avenue and singing their song.
1: Down Waterloo Road.
0: What happy memories I have of that place.
1: Down
0: vulgarity
1: Road.
0: Everywhere. Lovely.
1: Friday,
0: what a gay style of dress
1: Saturday,
0: we had. All those bright little things. Friends. No shortage of gals, I remember. They all write me letters now, you know. I do wish they'd put a stamp on now and then. Cost me a fortune with a postman. He's a nice guy. I always get up at 7 every morning and wave him on. The milkman's a good friend too. He always takes away my empty champagne bottles.
1: You'll find what you're looking for down Waterloo Road.
2: Dat was Even Net Anders met The Temperance Seven. Een band die in Engeland ook zeer populair was. De man die erin zat, John Archie Davis, is bekend voor al zijn restaurering van de hele oude schellakplaten. En hij is ook toonaangevend voor de muziek in Engeland. Zo wordt het gezien. Van de plaat Tea for Two was dat. En nu wil ik doorgaan met ook een bijzonder nummer, net even anders, van Lilian Bouté. En Lilian Bouté samen met Christian Willizoon, dat is een befaamde pianist, gitarist en ook vocalist, van oude opnames uit, even kijken, uit 19... dat staat er dus weer niet bij. Nou, dan hebben we dat niet. 2002. En we luisteren naar een bekend Beatle-nummer van John Lennon en Paul McCartney door Lilian Bouté. Come Together.

Dat was Lilian Boutet met Christian Willizoon. En het was net even weer wat anders. Een beetje jazzy en een beetje poppy. Dan gaan we mensen verder met iemand die in de jazz in Engeland ook heel bekend is. Dat is de trompetist en klarinetist Humphrey Lyttelton. Humphrey had een programma op de radio jarenlang. En hij werd door, ja, net zoals Kenny Ball, gezien als de man van de radio. Van zijn plaat met zijn band en Wally Fox hebben we It Seems Like Yesterday gekozen. Een nummer wat hij zelf geschreven heeft. Het is opnames uit 1983. Ja.

Dat was Humphrey Lyttelton en zijn band samen met Wally Fox. En Wally Fox was een van de grote helden in Engeland ook, uit de oude tijden. Nu mensen, is er ook nog weer een heel mooie cd die met onder andere twee mooie songs van Job Zomer heeft. De laatste sessies die Job Zomer ooit heeft opgenomen. En dat is wel heel mooi. Want het is een mooie herinnering aan de man die hier in Wageningen de muziek ook wel heel erg groot gehouden heeft. Vooral de traditional jazz. Job Zomer op de klarinet. Hier in het nummer wat heet Blues in C.

0: Dit was Job Zomer in Blues in C. Weer een mooie herinnering aan iemand die heel veel voor Wageningen gedaan heeft. Dan mensen, kom ik aan het eind van de uitzending. Ik wil u allen bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u de keuzes leuk vond. En het programma wordt dus maandag op 11 uur weer herhaald. Dus dan kunt u nog een keer luisteren. Dit was dus Jazz op zondag. Dank. En nu gaan we over tot een heel bekend nummer waarmee vaak concerten werden afgesloten. Namelijk van Papa Boo's Viking Jazz Band, Down by the Riverside.
1: Down by the Riverside.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De Vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: With all your friends, you... Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man op zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit.

0: Kamp met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Martin Kazandijk. Ik ga het over de platen vertellen vanavond. En misschien vertel ik ook nog wel wat meer. Je weet het niet. Achter de knoppen zit Timo Diedering. Die gaat deze keer ook weer voor een vlekkeloze uitzending zorgen. Dus kortom, we maken er met z'n tweeën een mooie 2 uur van. En we begonnen al prachtig met Irvina. How Did It Come To This? Het nummer komt van The Unquiet Sky. Uit 2015 is het album alweer. Het was een conceptalbum dat zowel de mensen die van de hardere kant van Irvina als die van de neoprogkant hielden, zeer konden bekoren. En zeg nou zelf, het is toch ook een heel mooi neoprogalbum. En eigenlijk draaien we vooral heel veel mooie muziek. Want Monkey Tree, dat is ook een band die niet mis is. Het is een Zwitsers gezelschap en de band zwerft ergens tussen postrock, space rock en stoner in. Zang hebben ze niet nodig, al hun muziek is instrumentaal. In 2013 bracht de band het album The Fifth Sun uit. En daar hebben we wel eens wat van gedraaid, maar dat is al een heel tijdje geleden. Ik denk dat we dat best nog eens een keer kunnen doen. We gaan er een lang nummer van draaien. Icarus.

0: Monkey Tree, Icarus, van het album The Fifth Sun uit 2013. Inmiddels zijn we al aardig wat albums verder trouwens hoor. In 2024 bracht de band het meest recente album uit en daarop staken ze hun voorliefde voor Pink Floyd niet onder stoelen of banken. Genoeg over Monkey Tree en een klein beetje genoeg over Pink Floyd. Al maak ik natuurlijk wel het bruggetje naar het verleden, maar als ik de naam Pink Floyd noem. Want we gaan eens graven met Arthur. Er zijn namelijk behoorlijk wat verborgen progparels te vinden.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In 1973 hadden Richard Harvey en Brian Gallard hun opleiding aan de Royal Academy of Music afgerond. Ze wilden hun liefde voor de traditionele Engelse folk en de middeleeuwse en barok muziek op een moderne manier vormgeven. Samen met Graham Taylor namen ze hun eerste album op onder de naam en tevens de albumnaam Griffin. Je spelt dat G-R-Y-P-H-O-N. Een jaar later werd Philip Nestor erbij gehaald en hebben ze hun tweede album gemaakt, Midnight Mushrooms. Hierbij waren ook rock-elementen toegevoegd. In datzelfde jaar, 1974 dus, verscheen ook het derde album, Red Queen to Griffin 3, met een mix van traditionele muziek en progressief rock. Dit instrumentale album sloeg goed aan en wordt door velen beschouwd als hun muzikale hoogtepunt. Een mijlpaal in dat subgenre en daarmee ook een parel om te ontdekken. Het bevat 4 tracks van ongeveer 10 minuten die namen hebben die gerelateerd zijn aan het schaakspel. De eerste track, Opening Move, is al meteen een pakkend muziekstuk dat al een goede indruk geeft van de complexe en technische hoogstaande composities, waarmee de band de luisteraars uitdaagt. Luister maar eens naar deze track. Dat is dus Opening Move van het album Red Queen to Griffin 3 van de Engelse band Griffin.

0: de parel van deze week, het album Red Green to Griffin 3 van de Engelse band Griffin uit 1974. Je luisterde naar het nummer Opening Move, een instrumentaal avontuur waarbij traditionele muziek en progressieve rock samen gesmolten zijn. De band trad in deze periode veel op en stond zelfs in het voorprogramma van Yes tijdens hun Amerikaanse tour. Daarna werden nog twee albums uitgebracht, waarbij de traditionele elementen wat schaarser werden en meer naar de classic rock gegaan werd. Zeker de moeite van het beluisteren waard, maar niet meer zo uitzonderlijk als de parel van deze week. Tussen 1977 en 2018 was het stil rondom deze band. Maar toen kwam er een reunie, die leidde tot twee extra albums. Zeer verschillend, de eerste, Reinvention, was middeleeuws getint en de tweede, Get Out of My Father's Car, voerde jazzy elementen de boventoon. Wellicht dat je daar ook nog eens iets bij vindt van je gading. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Parels genoeg. Met Griffin hadden we weer een hele mooie. En je hebt oude parels en je hebt nieuwe parels, zeg maar. Want we gaan snel door naar heel nieuw werk. En het nieuwe werk is er in de vorm van de Amerikaanse prog metal band OK Goodnight. OK Goodnight is een jonge band. De bandleden hebben elkaar leren kennen op het conservatorium. En dat is ook behoorlijk goed te horen. Wat deze band doet is ontzettend knap. Je zit echt in de meest virtueuze hoek van de prog metal. Dus mensen die van Haken houden, van Vola, maar ook van de Mars Volta zitten bij die Belgische band eigenlijk gewoon hartstikke goed. De beste troef van de band, zou ik wel willen zeggen, is de zangeres. En die heeft een stem waar ze echt alle kanten mee uit kan. Ze kan heel breekbaar en singer-songwriter-achtig zingen. Maar het kan ook snoeihard en keihard. En nou ja, goed. Ik denk dat ze deze band met haar een geweldige zangeres in huis heeft. De band gaat toeren. Die is in juni ook een paar keer in Nederland te vinden. Dus mocht je nou denken, dit wil ik absoluut zien, google hem even. Hij is in juni, 16 en 17 juni in Nederland. Zeg ik uit de blote bol. Maar ga eerst maar eens luisteren of je dat vindt. We hebben twee singles in de aanbieding, want binnenkort verschijnt er een nieuw album. De singles die we gaan draaien heten Spiral en 22. En het album wat er binnenkort aankomt heet Stop-Co. Ik denk dat het Go wordt, overigens. Oké, good night.

Zijn we allemaal weer wakker? Oké, good night. Zingt je beslist niet in slaap. En mocht je dit nou leuke muziek vinden, wat ik al zei, het album Stop Go komt medio juni uit. In 2024, zeg ik uit de blote bol, bracht de band het album The Fox and the Bird uit. Een concertwerk over een onwaarschijnlijke vriendschap in de dierenwereld. En nou ja, het is de moeite waard. Er zijn veel mensen die zeggen, dit is echt het prog metal album van het jaar. En dat we in Nederland nog niet zoveel van de band gehoord hebben, zal ongetwijfeld komen omdat de band gewoon letterlijk een stuk verder weg zit. En omdat het aanbod van nieuwe bands echt heel groot is. Maar sommige bands blijven gewoon. En die zijn na 20, 30, 40 jaar nog steeds actueel. Aphrodite's Child bijvoorbeeld. Het is een kort verhaal. De band heeft maar heel kort bestaan. Eigenlijk was het een band met een aantal berooide muzikanten. De basis lag in Griekenland en er werd contact gelegd met een muzikant, Vangelis. En goed, de band wilde zich in Engeland vestigen, maar de heren kregen geen werkvergunning en geen verblijfvergunning, omdat de Engelse autoriteiten bang waren dat de muzikanten zich in Engeland zouden vestigen voorgoed. Dat was overigens ook het plan, maar dat bleek later pas. Uiteindelijk bleef de basis van Aphrodite's Child Griekenland. En op een bepaald moment in 1972 bracht de band het album 666 uit. Een heel pretentieus werk over de openbaringen. Ben je van de Bijbel, dan denk ik dat je elk nummer op dit album wel kan plaatsen. Het is ook een heel progressief album. Het is ook een klassiek symfonisch album. Het is ook het laatste album wat Aphrodite's Child ooit gemaakt heeft. Dus ze gingen eruit met een klap, zeg maar. De verschillende muzikanten hadden een glorieuze loopbaan, maar het is nooit meer zo opmerkelijk geweest als met dit album. We gaan een rustig en niet zo heel erg bekend nummer draaien. Aegean Sea.

Aphrodite's Child met AK&C van het album 666. Sommige muziek zou wel altijd mogen duren, maar zoals Björn de Mist zei, forever comes to an end. We zijn aan het einde van het eerste uur van SymfoCity gekomen en Björn de Mist gaat het afsluiten met Where Are You Now? Nou ja, ik hoop dat je na het journaal gewoon lekker nog bij SymfoCity bent. Veel luisterplezier met Björn de Mist en graag tot straks.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Ik hoop dat je het eerste uur ook geluisterd hebt en dat je ervan hebt genoten. We gaan proberen ook het tweede uur weer vol te stoppen met mooie muziek. En we begonnen natuurlijk met een enorme klassieke. Rendezvous 602. Wie kent het nummer niet? En wie kent de band UK niet, zou ik bijna willen zeggen. Een superband was het. Rond John Wetton, Bill Bruford en helaas, het sprookje klapte al heel snel uit elkaar. Met dit album, Danger Money uit 1979, was eigenlijk het lot van de band al getekend. Bill Bruford was er al niet meer bij, John Wetton wel, Eddie Jobson en Terry Bozzio. En het album Danger Money is een wat controversieel album. Het is niet echt prog. Toen het album uitkwam werd door bijna iedereen gezegd van het is commercieel, het is niet interessant, er zijn betere albums. Maar goed, hoe ouder het album werd, hoe meer het album rijpte en inmiddels wordt toch wel unaniem gezegd dat album Danger Money, dat was zo gek nog niet. Sterker nog, het was een hartstikke goed album. Ja, wat wil je dan, denk ik bij mezelf. Maar goed, doe maar. Je kunt niet alles weten op het moment dat een album uitkomt. Bij Wiz weet het bijvoorbeeld ook niet, nog zo net. Wiz is een band uit Italië. De band is in 1992 opgericht door 4 mensen in Rome. En het is typisch zo'n band waar het leven een beetje overheen ging. Ze hadden vol goede ideeën. Ze hadden optredens, ze maakten nummers, maar het kwam maar niet van de grond. En het werd op een gegeven moment 2019. En er was nog steeds niks van de grond. De heren van Wiz besloten toch eindelijk dan maar een album op te nemen van al die nummers die ze in de afgelopen jaren hadden gecomponeerd. En het album was best heel aardig. Stay Here My Friend heet het. Ik zou, als je de zang kunt waarderen, zeker naar luisteren. Recentelijk heeft de band een nieuw album uitgebracht, The Endless Winter. En daarmee willen ze iedereen die onder de oorlog leidt een hart onder de riem steken. Naar een nobel streven. Wiz is verschoven van RPI-achtige muziek naar neoprog. En verder verklap ik helemaal niks over het album. We gaan er een vrij lang nummer van draaien. I Watch You From Afar. Wiz.

Ja, Wiz. I Watch You From Afar van het album The Endless Winter. Het is vers van de pers en ik denk ook het meest nieuwe wat al beschikbaar is wat we deze uitzending hebben gedraaid. We gaan verder met iets wat ook redelijk nieuw is en wat we voor zover ik me kan herinneren niets van hebben gedraaid. Maar dat komt omdat niet alles even mooi in Sinfo City past muzikaal. We hebben het over Psychonauts en Psychonaut is een Belgische post-metal band. De band bestaat al een tijdje, elk album is anders. De band speelt regelmatig leentjebuurband als Pink Floyd, maar ook bij Tool. Vorig jaar bracht de band het album World Maker uit. Een psychedelisch, interessant en razend knap in elkaar zittend post-metal album. En ik durf bijna de gif op in te nemen dat we daar niks van hebben gedraaid. Nou, ik vond het toch hoog tijd worden, want deze Belgische band is ontzettend talentvol. Van het album World Maker gaan we twee nummers draaien. Everything Else Is Just The Weather en Orientalist. Veel plezier!

kon ook niet goed gaan natuurlijk, hè. Psychonaut, twee nummers van het album World Maker uit 2025. Everything Else Is Just The Weather en het nummer Origins. Hele knappe muziek, prima muziek, maar met een winstwaarschuwing. Dit zijn de enige nummers waar niet op gegrunt wordt op dit album. Dus hou je ontzettend veel van grunt, ga dan vooral naar dit album luisteren. Laat ik één troot zeggen, Earthside, dat is een band die niet zo heel veel grunt. Het is een Amerikaanse, moderne, progressieve rockband. Ze vinden van zichzelf dat ze cinematografische rock maken. En nou ja, cinematografische rock, dan kom je toch wel heel snel richting prog uit, denk ik, zomaar. De band maakt vrij stevige muziek richting Opeth Catatonia. Devin Townsend, daar kan je ook aan denken. Ik heb een nummer opgezocht wat vrij rustig is. Dus wees gerust, zo hard als met Psychonaut wordt het niet meer. We gaan luisteren naar het nummer Wie, Hoe, Lament van het album Let the True Speak uit 2023 alweer.

Earthside. Wie Who Lament. Het is een nummer van het album Let the Truth Speak uit 2023. Stevig nummer met bijzondere zang. Daarom viel hij me ook op. We gaan even wat nieuws draaien en we gaan ook even een andere sfeer heen. We gaan naar Noord, naar Jotje. En de mensen die van de Scandinavische prog houden, kennen de naam wel. Jotje maakt prog met een folky randje en met een Noorse eigenzinnigheid. De band heeft al aardig wat albums op de naam staan. En binnenkort verschijnt er nieuw werk van de heren. Nou, mijn Noors is niet zo heel goed hoor. Als ik zeg pestkrunikene, zal ik het ongetwijfeld helemaal fout zeggen. Maar het klinkt wel heel aardig, denk ik dan maar weer. Het nummer wat we gaan draaien heeft gelukkig niet zo'n mooie Noorse titel. Dat heet gewoon White Magic. Het is de single. Veel luisterplezier.

Jatje, White Magic en het nieuwe album. Daar kunnen we nog even op wachten. Dat verschijnt volgende maand. Ik moet er wel wat bij zeggen. Dat nieuwe album telt maar 35 minuten. Maar eigenlijk is dat voor Jatje helemaal niet raar. Ik heb net even gekeken. Geen enkel album van deze band gaat over de 40 minuten heen. Dus ze houden het kort. Zo kan je het ook zeggen. Nou ja, als het maar kort en goed is, dan is er helemaal niks mis mee. Denk ik dan maar. We gaan weer een beetje de zwaardere kant op. In Mourning is een melodieuze death metal band. In 2012 maakte de band indruk met het album The Weight of Oceans. En lang niet alleen maar op metalgebied. We gaan een nummer van het album draaien, Celestial Tear.

In Morning. Celestial Tear heet het nummer. En het komt van het album The Weight of Oceans. Mocht je nou denken, wat is er van In Morning geworden? Nou, heel veel. Na dit album zijn er nog 4 albums uitgekomen. Vorig jaar de laatste, The Immortal. Mocht je dus van melodieuze death metal houden, ga er eens naar luisteren. Dit is nog lang niet passé, zeg maar. We sluiten af. Het zit er op, helaas. Ik hoop dat jullie deze 2 uur leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Dat is al heel wat. We hopen dat jullie de volgende week ook luisteren naar Symphony City. En we gaan eruit met The Butterfly Effect. The Butterfly Effect is niet echt een progband per sang. Maar met hun 3e album, Final Conversation of Kings, gaat deze alternatieve indie band toch echt de progressieve kant op. Worlds on Fire heet het nummer. En daar sluiten we mee af. Tot de volgende keer bij Symphony City.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

I and I to everyone.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton kook op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

line of work.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.